0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: killer for real. Is that for sure? You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: Waar muziek staat als een net gestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frikandel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frikandel.com.
2: Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke

0: BNL Nieuws.
1: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaard en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Bewust niet geluisterd.

5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd. Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: parking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een

Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

0: nog op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.
1: Zijn ze gelukt? Het is met Frittel.
2: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten? Die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Je luistert naar BNL.
2: Ja. Yeah. Bündig 26. Brussel by night. Politici in HD. Burgers in buffering.

En nergens. In een vergaderzaal met koffie van 3 uur oud. Wordt een werkgroep opgericht. Om te onderzoeken. Waarom niemand nog vertrouwen heeft.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

beland. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten. Die passie voor het blonde Vlaamse land.

Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee.

0: BNL Nieuws.
1: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral

0: maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: gas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: 15 jaar Vespa Club de Sendero Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Sendero Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sendero Ham. Be there.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niche luisteren.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemiddag.
1: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Fas Maastricht.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Entre nous, een heel intiem programma met Jos.

Le Popi, non, non, rien a changé. Was dat gevolgd door Micha Polnareff. Love me and love me. En dan was er Petula Clark. Met die bijzondere stem. Engels-Franstalig. Met C'est ma maison.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France.
3: Geboren in New York, begraven in Los Angeles. Joseph Ira Dassin. Vorig jaar werd hij herdacht, 40 jaar na zijn overlijden. Een hartinfarct en het bijzijn van zijn moeder en twee jonge kinderen. Hij was 41 jaar. Zijn grootvader Samuel was een Russische Jood en kwam uit Odessa. Bij aankomst in New York in 1883 vergiste de immigratieofficier zich en registreerde de naam Dassin toen hij Odessa hoorde. Zijn vader zou een generatie later immigreren naar Frankrijk in de McCarthy-tijd. Uit respect voor zijn vader en grootvader bracht Joe Dassin in 1970 een ode uit aan wat hij noemt het Eldorado Amerika. Hij veranderde daarvoor het nummer Yellow River van Christie in L'Amérique.
4: On chante et s'en prend la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique.
3: Op zijn beurt koos Joe's zoon Julien ook voor een carrière als zanger. Hij zou zijn vader eren met een cover van het liefdesliedje A Toi, dat Joe in 1976 zelf had gezongen.
5: A toi,
3: zo vader, zo zoon.
5: À la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent.
3: Joe studeerde en was geïnteresseerd in sport, maar hij had het talent van zijn ouders voor theater en muziek. Hij zou goed zijn voor meer dan 50 miljoen platen. En deze Amerikaanse Fransman veroverde de harten van de Fransen. Zo was zijn liedje Le Petit Pain au Chocolat de aanleiding voor het openen van tenminste 26 bakkerijen.
5: Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat.
3: Joe volgt het advies van de vrouw van Ari Salvador om witte kostuums te dragen tijdens zijn optredens. Hij doet dat voor het eerst wanneer hij zijn hit Les Champs-Élysées brengt.
5: Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
3: Zijn meest geïnterpreteerde chanson. Et si tu n'existais pas, heerlijk dat accent van Iggy Pop.
6: Et si

0: BT Indien werd zijn best verkochte. Het origineel Afrika van de Italiaan Toto Cutugno werd eerst aangeboden aan Claude François. Het management van Cloco weigerde en iemand riep: wie gaat dit in godsnaam op de camping zingen? Woedend legt Toto Cutugno dit voor aan Joe Dassin. Die hapt meteen toe en laat het herbewerken. Claude François zelf daarentegen zou de afwijzing van het lied door zijn management nooit te weten komen. De anekdote werd pas jaren na zijn dood onthuld uit angst voor zijn woede. Het chanson L'été Indien verkocht meer dan 800.000 exemplaren in Frankrijk en bijna 2 miljoen wereldwijd. The Indian Summer, een seizoen dat uitgevonden is in Noord-Amerika.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Joe Dassin hoorde je met Les Champs-Élysées. En daarna was het de hommage van Paul Bourboom. Ook over Joe Dassin met het nummer L'été Indien. Juliette Armanin bezong Le Dernier Jour du Disco.

0: Je hoorde Frans Segal met Il jouait du piano debout. En daarna was er Georges Moustaki met Le Métek.
1: Dit is Entre Nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen? Of wil je iets melden aan dit programma? Stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenous.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenous.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A bientôt. Bisou.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Goedemiddag.
1: Bewust niet geluisteren.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: ijzerzacht tot staalhard.
1: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisteren.

Goedemiddag, welkom bij de Foyer. De allereerste van vandaag kwam van Nathalie, een hitje uit de jaren 80. Ook belpop hoor. Het was destijds eigenlijk in 1983 haar eerste single Mon Coeur qui craque. Ze werd ontdekt door DJ Mark Cammons, die ook Madonna ontdekte. Een paar jaar later werd er een Engelstalige versie gemaakt, My Love Won't Let You Down. En zojuist kreeg je ook dansen, maar van een heel andere orde. De nieuwste van Rooftop J, Out of My Mind.

Flynn de Bells, zo heet de zangeres eigenlijk. Vroeger was het Kaleidophonic, maar die groepsnaam werd onlangs ten grave gedragen. En ze gaan met dezelfde muzikanten weliswaar verder onder de naam Evelyn. Dit was hun eerste wapenfeit onder die naam Born in Blue. En ik mag zeggen, het klinkt toch wel een stuk steviger dan wat ze met Kaleidophonic deden. Ook nieuw is deze van de Small Ships.

The Small Ships is eigenlijk een Schot Kenneth Brownlee die per ongeluk in België verzeild geraakte en hier bleef hangen. Hij leerde pianist en producer Olaf Janssens kennen en plotseling was The Small Ships geboren. Alleszins een leuk nummer uit dat eerste album dat binnen een goede maand zal verschijnen. Benieuwd naar wat er nog zal gaan volgen. David Ronaldo, die kennen we wel. Hier is hij nog eens met Susie's Home.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

naar het eind van de jaren 80 met het Leuvense Aimless Device. De groep werd destijds opgericht door Bart Azijn, zo heet hij echt wel hoor. En als je foto's van die periode bekijkt, dan mag je zeggen, hij lijkt toch wel heel sterk op de jonge Nick Cave. Dit waren ze met Shell Shock en we gaan nog meer terug, of verder terug in de tijd beter gezegd, met de Grabbletons. Make Love heet deze.

Je hoort tegenwoordig muzikanten wel eens zeggen dat ze nog moeilijk aan de bak raken met eigen nummers, omdat er zoveel covergroepen actief zijn. Maar eigenlijk is dat altijd al zo geweest. De jaren 60, 70, dat was ook de periode van de balorkesten. Ik zag Raymond van het Groenewoud ooit eind jaren 70 in Sint-Truiden. Die speelde gewoon een set van 7 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts. Allemaal covers met daar, hier en daar aangevuld met eigen nummers. Deze Grabbletons, die waren ook zo een populair balorkest uit het Waasland, met een paar eigen nummers zoals deze Make Love. We blijven min of meer in dezelfde periode met Salix Alba.

klinkt misschien een beetje als een grap, maar dat was het destijds echt zeker niet hoor. Celex Alba was begin jaren 70 echt wel een heel bekende Belgische jazzrock band met heel goede muzikanten in hun rangen. Eén daarvan was Marc Herouet, die later nog deel ging uitmaken van de Wallace Collection. En die kennen we natuurlijk allemaal nog van hun wereldhit Daydream. The Garbage Gang, die hebben wel een nieuwe. Dit is Ready to Roll.

Festival Zomer is volop bezig en dan wordt er net iets minder nieuw werk uitgebracht. Maar gelukkig zijn er nog bands zoals The Garbage Gang die dat wel doen. Ready to roll. En als we niet naar nieuw gaan, kunnen we wel terug in de tijd met Black Snow in Summer en One Click.

zijn geen veelschrijvers hoor, die van Black Snow and Summer. Het is heel normaal dat er altijd wat tijd tussen een release zit. Deze One Click is van een paar jaar geleden en is ook ondertussen digitaal verkrijgbaar. Portrait Bizarre, dan gaan we weer naar de jaren 80. Dit is Ballad of the Grave.

0: Limburgse band uit Maasmechelen destijds, begin jaren 80, leek het erop dat ze echt gingen doorbreken. Ze deelden het podium met onder meer Luna Twist, The Scabs en Cabaret Voltaire, maar het grote succes bleef wel uit en dus werd midden jaren 80 beslist om er toch maar mee op te houden. Er kwam in 2011 nog een reunie met een nieuw album dat A New Day heette, maar ook dat zorgde niet voor de grote doorbraak waar ze echt wel hoopten en dus was het verhaal helemaal afgelopen voor deze band Portrait Bizarre.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Twee bandleden uit Brussel en twee uit Moosbergen die samen Dusk Call vormen. Deze single was hun debuutsingle Broken Eyes van een jaar of twee geleden. Veel meer kon ik er nog niet echt over vinden, dus ook geen echte veelschrijvers die van Dusk Call. Misschien is dat bij Black Blinded wel anders. Dit is alleszins hun eerste Saint Martin.

Als je je creativiteit niet binnen één band kwijt kan, dan ga je toch gewoon bij een stuk of drie groepen zeker. Wat is dat nu? Dat is wat deze Lizzie Rijkaard doet, zangeres en songschrijfster van deze band. Maar ze doet dat ook bij Stoelen en Banken en bij Junkyard Pool. Toch twee echt totaal andere genres. Hun eerste cd of album, beter gezegd, werd deze nu eigenlijk op de Gentse feesten in de Dambert in Gent voorgesteld. En de eerste single eruit was deze Saint Martin. Caesar's Son mag het rijtje vervolledigen met Paradise.

begin dit jaar noemden ze zichzelf Caesar's Palace. Maar ik kan me voorstellen als je dat op YouTube of Google ingeeft, dat je van alles anders te zien krijgt dan info over de band of nog erger muziek van de band. Begin dit jaar werd er een naam gewijzigd in Caesar's Son en ze werkt nog meteen hun eerste debuutalbum af, dat dan weer The Palace heet. Ze kunnen het echt niet laten. Daaruit terug je deze Paradise. De laatste van het eerste uur foyer voor deze zondag gaat naar Caught Up met The End Begins.

Tweemaal nieuw oprijden, caught up, eerst met The End Begins en dan deze zonder. Die is echt gloednieuw hoor, van 20 juli verscheen die stad die niet bestaat. En ik ben er zeker van, hier ga ik nog wel singles van oppikken. We mogen zeggen dat het momenteel volop zomer is. Als we nu nog een klein beetje wind erbij hadden, dan was het misschien zoals Sam Batten's California beschrijft.

Dat is een California Grant uit de Gentbrugge. Niet de Amerikaanse versie, maar wel Grant, de band uit België. Bestaat ondertussen een jaar of 5, 26 met een hele reeks singles achter hun naam. Maar toch tot nu toe nog geen echte grote doorbraak. Dit zijn ze met No Money on the Bank.

Die kennen we natuurlijk nog wel. The Machines met Don't Be Cruel. Echt veel hits scoorden ze niet. Er was nog die ene I See The Lies In Your Eyes. En begin jaren 80 de single The Hustle, die door Marcel van Tilt op het album van Get Sprouts geplaatst werd. Dat die plaat die iedereen van mijn leeftijd wel in zijn platenkast zal hebben zitten. Want destijds was ongeveer iedereen klant bij de bank ASLK en die plaat werd door hun uitgebracht en verspreid. Hopelijk zal Alice May aan meer hits werken. Alleszins doet haar best met deze nieuwe In A Flash.

nog zo wat powerpop van Alice May in een flash. En eentje die ook maar een paar singles achter zijn naam staan heeft, is de Antwerpse singer-songwriter Bart. Onder de naam The Logic Society bracht hier tot nu toe 2 dance tracks uit. Tomorrow en deze Darkness.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

Er mogen best nog wel wat meer beats bij van deze We Are Who People uit Brugge. Ze combineren klassieke gitaren eigenlijk en synths met techno, electro en wave. En als we dan toch over beats hebben, dan mag de pionier van dat genre in België zeker niet ontbreken. Ik heb het dan natuurlijk over Enzo Kraft. Dit is zijn meest recente Command Protocol.

Jetson.

0: just a thing. Calibrate. Validate. Continue. Optimize.
1: Maatschappijkritisch zoals altijd. Enzo Kraft uit Mechelen met Command Protocol. En de twee volgende heren kwamen destijds ook uit Mechelen. Ze waren in België vooral bekend onder de naam Aroma di Amore. Maar er waren heel veel zijprojecten zoals deze Bange Konijnen.

Fred Angst en Elvis Peters als bange konijnen met Ik ben verliefd op Sandra Kim. In Wallonië werd dat dan gewoon Lapin, Lapin en Je suis fou de Sandra Kim. Break to talk, de laatste in het rijtje van de dance of electro, zal maar zeggen. Voor vandaag is deze Can't Control Myself. I just...

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Tijdens mijn verjaardag te vieren in augustus 1966, exact 60 jaar geleden, brachten de Beatles het album Revolver uit. Met daarop deze Tomorrow Never Knows. Het album werd heel veel gecoverd, of de song beter gezegd, werd heel veel gecoverd doorheen de jaren. Greybound, de band rond Joe Smeets, die we onder meer ook kennen van Lenoys, vond dat er het moment gekomen was om daar nog een extra versie aan toe te voegen. Ze gingen een samenwerking aan met Frankie Traandruppel en het mag gezegd, hun versie klinkt eigenlijk wel best goed. En als we dan toch bij het geluid van de Beatles uitkomen, dan gaan we naar onze Belgische Beatles van dit moment, Dressed Like Boys met Healing.

Ik zei het in het verleden al, ze had zomaar op een of ander album van de Beatles uit de jaren 60 kunnen staan. Dressed Like Boys was dit met The Healing. Bondi Villains die bracht vorig jaar het album Stains on the Dance Floor uit, waaruit deze Loved nog eens.

Ondertussen al de vierde single van Zio die in de playlisten van de foyer opduikt. Het geluid, daar zijn we al helemaal gewend aan. Sisters of Mercy met wat Joy Division. En er is natuurlijk ook die link met TC Matic, want de zanger van Zio is niemand minder dan Vital Barbarotta, die ook de frontman is van die geweldige TC Matic tribute band TC Arno. Fake Alien is meteen de voorlaatste voor vandaag in de foyer. Deze heet Familiar Steps.

klinkt weer bijzonder goed, deze nieuwe Fake Alien Familiar Steps. Dit was de foyer weer voor deze week. Gisteravond was ik op Rockwood en kon ik Vive La Fête nog eens live aan het werk zien. Vandaag zitten ze ook weer in de foyer als afsluiter van deze uitzending. Vanaf morgen podcast kan je terecht in de podcast BNL Radio om alles opnieuw te beluisteren. En we sluiten vanavond vandaag af met La Vérité. Tot volgende week.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het bellen.

0: Wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL, where music meets meaning.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: BNL Nieuws.
1: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zultenwaregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Dit was het BNL Nieuws.